Niemand gaan my stop nie, nie op hierdie rolle dag nie, want morgen vat ek die wereld oor. Soms as een storm, hou ek aan met loop, van die liefde borrel,

Beethoven se naam. Ek wonder waar sy nou en of ek steeds van haar hou. Was het toe Piet of Jock of die Engelsman Brandon wie sy smaak? Wie ook al hy is, hoop ek was beslis een romanticus. Ontvang sy een pik op elke wang elke ochend. Of selfs een baby, ek gaan jou mis.

Radio. Is ook een regenboog met een goudpot aan die einde. Een oase hand in naam blijft duinen.

Morten Mash. Askop met Morten, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Die Cranberries met Linger, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Is hier so pas ingeskakel, het so 5 voor 9, 9 uur nies om die draai, en dan is daar nog baie om te doen.
1: Splinter nieuwe inzetsel op pad.
0: Het ons?
1: Ja.
0: Oh, mense, bly net waar jy is.
1: Ja.
0: Nou eers, nie een splinter nieuwe treffer nie, maar absolute hit. En het is een shout-out. Het is een shout-out liekie ook. Specifiek vir die twee wat op die N1 op pad stad toe sit. Dit is al wat ek weet. Wie die twee is, weet ek nie. Misschien is dit enig iemand.
1: Ja, dit kan dalk twee wees wat op pad is vir smash and grab, we never know. Maar sterkte met dit ook dan.
0: Jan Blom, Harlekyne en Treine.

0: Chris Wakefield and Think of You, Bok Radio, Bok TV. Môre, I'm thinking of you too. 10:09 en het is Techno Tuesday. Ons speel een paar Techno Tunes vir jou, is altyd lekker. Nieuwlandie se beurt om die program voor te bereid natuurlijk. Ek het gescan deur die voorbereiding, tot en met 9:00. Ek is nie seker wat jy beplan het vir die laaste uur nie, maar jy het iets gemompel. Van een nieuwe inzetsel.
1: Een splinter nieuwe inzetsel op afskop op Tech Tuesday.
0: Oh.
1: En die naam van die inzetsel is Tech Tuesday, technisch een erfenisklankie.
0: Technisch.
1: Maar ek wou hom net so bietjie meer laat ruim.
0: Oh, Techno Tuesday is een technische erfenisklankie.
1: Ja, dis technisch een erfenisklankie. So dan speel ons een ou treffer, wat mense so bietjie terugvat na, want jou, dit het my geïnspireer, want jy kom altyd met hierdie fantastische idee voor, so ek het jou gebruik as een muse.
0: Sit om met een klipwerk gespeel het nou?
1: Ja, dit is hoekom.
0: So jy het die ding opgemaak soos jy gaan volgen?
1: Ja, ek wing het, nog heel tyd. Het julle nog nie achtergekom, ek skiet er jyp uit die.
0: Jy is Wingfield.
1: Yes.
0: Alright, so hoe werk die inzet? Speel ons net een liedjie en dan sê ons dis een technische erfenisklank.
1: Ja, so van nou af op Tech Tuesday doen ons, dis technisch, een erfenisklankie.
0: Okay.
1: En dan speel ons een ou ginsteling Afrikaanse, wel Afrikaanse, dan vat ons die mense so terug en kyk, is jy vandag lis om ietsie op die koele te gooi, vat jou so'n bietjie terug.
0: En as mense nie daarvan hou nie, dan
1: gebeur niks nie.
0: Haal ons jou oor die koele.
1: Dan haal my anyway oor die koele.
0: Okay.
1: So, jy kan dit net dubbel doen.
0: Laat weet ons wat denk jy van Jolandie se technische erfenisklankie. Wat speel ons?
1: Ek het hom vir jou gestuur.
0: Ek weet die ding is ook voor my, maar dit is bietjie theater of the mind. Dit is bietjie, want ons sê, wat speel ons? En dan sê jy, wat speel ons? Asof ek nie weet nie. Ek weet.
1: Kom ek sê vir jou, want hoe vat hierdie ding my? So het vat my terug, ek was standaard 7. En hierdie het ek saam met my male en my oomille, wat daar in Grobbelers hoop bly, daar buiten Appington, het ons gegaan na Afrikaanse feest toe. Dis baie jare terug. Amper het ek verdrink op een van die slang ding wat hulle achter die boot sleep. Blaise Bridges het nog daar opgetree en vir my ma roos gegee. My ma het hier een bietjie van een midlife crisis gegaan, so ek het al op die naam genoem, ek wil nie gehad dat die mense moet weet, sy is my ma nie. En ek weet nie of die mense kan onthou die houtstokfeest by Boegoebergdam. Nou dis waar hierdie feest was.
0: Wow.
1: En hierdie liekie vat my terug soen toe, want hierdie einste meneer Blackie Swart was op die line-up by die Boegoebergdam houtstokfeest.
0: Tjoh, jy gaan nou weit terug.
1: Nou gaan ek terug, dis een stikkie erfenis.
0: Die sy nou.

0: Tyrion.
1: Marat Plage, yapalım istediysen. Tyrion, antwort is apoki. Lekker nog verder, mooi, dank u, laat me zeker nog eens uitvinden, lekker nog. Cheers.
0: Cheers, lekker dag voor jou ook. Just checking in, antwoord Appel. Mooi dag voor allemaal, vol van Jesus liefde. Dankie Jakku. Jy hebt een lieflijke dag verder, hè? En dan ook van New York, Teresa. Vanuit New York, United States of America. Goeiemorgen. Ja, dit is nou morgen tijd daar in New York. Teresa, wat sê, ek hoop die griep is voorbij. Nog lang nie, maar dankie. En jy het daar een paar warm handen gekry vir jou rugmassage. Nee, ek wacht nog vir dit, so ek sal maar voorlopig nog stok vat in die wiks my rug en vryf. Anyway, jy sê die appel, die antwoord is appel, baie dankie vir jou, Teresa, jy moet baie lekker dag hê. En dan laaste incheck hier so, Marley, wat sê, Marga Hendrik, het gaan goed toe hier ook. Ek is baie blij. Penelope, what is the answer?
2: Day's linker lobcrupper. Discovery is variety of which fruit is it? A. Apple, B. Banana, C. Plum, or is it D. Strawberry? The answer is A. Apple. Discovery is a popular early season variety of apple. Developed in Essex, England, in the 1940s, this dessert apple is well known for its bright red skin, crisp texture, and subtle sweet sharp flavor with a hint of strawberry. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show, brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by the Halfway Group. Let's go, baby. Well, there you

Ja, dok hoor van Yazoo, hier is The Flying Pickets met Only You vir jou hier op Bok Radio. Dis nou 10 minute na 3, goeiemiddag.

0: Show, nou met Heinrich Duplooy.
1: Ek het gespeel op vaste lande, selfs eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak.

0: Hansen en Witter om show te beginnen met Fransje van Kuikens, Victor Le Dorm. Maar dank je aan Triple H, de plooi van die lakse omkaar. We horen weer somgeet tussen 2 en 4. Nou, tijd voor uitklok. En je gebrengt hier NMI Toyota. Zie je Monique Reinhardt som jou. En ik zeef jullie goeiemiddag, jullie lekker mensen.
1: Uite, hoe gaan het?
0: Uitstekend, we gaan al bij jullie.
1: Lekker. Het is een beetje chilly vandaag, maar is oké. Het
2: is dinsdag, dit kan niet beter gaan, nie. Wat een great dag. Dit gaat net lekker.
1: Ja, zo. Ik wens mij dinsdag het zo goed gegaan. Ek moes my lisensie gaan haal, so dit was pret.
0: Ja, ek is nie gewoonlik 'n glas half leeg tipe ou nie, want dinsdag is die dag wat die verste van Vrydag is, maar dit ook is. Die naaste aan Maandag is. So,
2: dis waar.
0: Dis my gevoel van 'n dinsdag.
1: Ek hou daarvan. Ek het nooit besef hoekom ek nie van dinsdag hou nie, nou weet ek. Dis ver van Vrydag af.
0: Dis bly ek moet nie prinkie vir jou inkleer. Steeds lekker om jy somdat jy kan wees, is net nou 14 oor 4, dit beteken dat die dinsdag basies verby is.
2: Correct.
0: En ons is nou nader aan woensdag, as wat ons aan maandag is.
2: Nee, maar luister, die show word toch uitklok genoem, so ek bedoel, dis huis toe gaan tyd.
0: Maar die kom vir jou vandag, ons toets jou kennis, klein bietjie later oor Suid-Afrika, local is lekker, koosie die week vir een lekker stuk makulu baltong van Fokkies. Ons bou verder aan ons luisteraars Likkie, ons probeer die beeld van een goeie bierman skep. En ek het geen idee wat ons gaan doen vandag nie, so ons het hier om dit uit te figure. En dan gaan ons praat oor die Christopher Columbus generasie. Enig idee wat dit is, wie dit is.
1: Ek het so idee, maar ek ons hou dit vir later.
0: Okay, is dan ek kom vir jou en skop amptelike of wel technisch af met Die Mano, Die Mano Franja Du Plessis, goeiemiddag.

0: Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
2: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is dierkoop, en dis waar. Met EveriSand bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met EveriSand, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir EveriSand, die A1 keuse.
3: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.

0: Zou Christyne, ek kom jou haal, jy is op ook Radio Bok TV, wel ek besom dit kan wees uitlok en jou gebring dier Enemai, Toyota, Zian, Monique, Reinhard en Johan som met jou, tot met, wat, 7 uur.
1: Voltallig.
2: Voltallig. Ja, dat is heel, heel lekker hier binnen.
0: Ja, dat is lekker, dit is om vierde span te speel en twee stitte op die reservebank te heen.
2: Perfecte geleentheid om een onverwachte leerfout te maak.
0: Oké. Okay. Wel, wat is dit?
3: Hi, Bok Radio. Nou, die unexpected learning opportunity, grappenderwijs. Dit is enige tyd wanneer een Gen Z met enig iemand anders praat en actually luister. Want hy het nie gedink die ou gaan om enig iets kan sê of enig iets kan leer, hy het gedink hy weet alles.
0: Is hy nou by?
2: Nee, nie heeltemal nie, maar ek hou van sy verduideliking, dit is baie goed.
4: Onverwachte leergeleentheid sal wees een fout. Om een fout te maak, leer het jou foute.
0: Nader?
2: Baie nabij.
0: Okay. Joshua sê, dit is die Gen Z weergawe van I told you so.
2: Ek kan het, ja, maar nee.
0: Okay, help ons. Wat is
2: vir die tweede luisteraar is eindelijk recht. So, unexpected learning opportunity is inderdaad wanneer jy een fout gemaakt het.
1: So lewe.
2: Basically.
0: Of een fout maak.
1: Of een fout maak en dit nie weer maak nie.
0: Kijk, ek moet dit gee vir die Christopher Columbus generatie. Dit is een cool manier om sekere dinge te beskryf.
1: Ek gaan dit ook soos, hulle is kreatief in die sin van renaming the things that we already know and love.
2: Ja. Is het rarig kreatief, is het net een geval van hulle te veel tyd op hulle hande, want hulle sit rond en doen eindelijk maar niks. Kom ons wees eerlijk.
0: Of is meer positief. Want dit is, in plaas van te sê ek het een fout gemaakt,
1: It was an unexpected learning opportunity. Ja. Of om in plaas van te sê, ek is a bietjie lui vandag en ek gaan 'n middagslaapie vat om te sê, I'm taking intentional rest.
0: Sê dit vir jou baas, ek gaan nog steeds vir jou 'n warning gee.

0: Dis so snotty rock vir my rustig. Bokker op die Bok TV. Lekker om sommer hier te kan wees, so baby, 20 middag, 24 minuut, oor 5, ons het jou sport aan die kom, Johan Ferreira is in die huis, en ons is nou nog bezig met die luisteraars, liekie, maar ek denk die memo het baie geduid gegaan nie.
1: Nee, en ek probeer weer.
0: Ek vat het op myself.
1: Wees beter, Sian, asjeblief. Wees een beter bierman en een beter bieromroeper.
0: Met elke asem wat ek inneem en uitgeef, probeer ek een beter persoon wees. So ons soek ons soek een naam vir die goeie bierman, wat ons kan gebruik in ons luisteraars liekie, wat gaan oor goeie biermense, en het hoef nie net een bierman te wees, het kan een dame ook wees, enig iets, ons het Johan Skietekat Ferreira.
1: Skiet nie een kat.
0: Ja, skiet nie een kat.
1: wees correct hier. Johan skiet nie een kat.
0: Ek weet nie wat sien is beter nie.
1: ek voel ek benodig context, maar ek weet nie wat is nie.
0: Dalk het al die persoon langs Johan geblei, ek is alles van een shirt, ons het Tannie Tina verewig sit.
1: I mean,
0: ons allemaal ken het Tannie Tina verewig sit.
1: Dit is dalk die een na wie ons verwijs wat jy nie moet wees nie.
0: Jy sien, wat meer dan die ou wat al opdag by jou huis, net soos wat jy begin skep.
2: Altijd honger, Jannie.
1: Ja, ek wou nou net sê, Albert altijd honger.
0: Kei, geen vrouw verder nie. Oom Droewors en Tannie Koek sister. Ja,
2: ek kan wel.
0: Lekker ouma en opa vibe.
1: Ja, hulle bring altyd, ach, ek het nou hierdie gaan koop, hier is vir jou ook een pakkie, dis lekker bier daar.
0: Of hier, oom het gaan jag, weet as iets hier vir jou,
1: Tannie. Is
0: vir jou
1: een pakkie vlees.
0: Die Tannie het nou net gebak, is altyd iets hier vir jou. Yes.
1: Dis lekker bier.
0: Sê my, jy gaan gewig aan sit langs die mense. Ons het ook hierdie gekry. Sê, wat's up nou saam speel?
3: Frikkie bier drink van een merwe. Dis die oukies in die bierman se naam.
0: Ja, wel, dis altyd iets koud vir jou.
3: Of Frikkie brandas van een merwe. Dit klink al beter.
1: Wat van soos Bertie brandewijn beste?
0: Nee. Ok, so kom ons kry een goeie naam.
1: Met een goeie bijvoeglike naamwoord.
0: Ons sal probeer help. Michael Jackson, Billie Jean, het gaan vir kruid op jou spoor.

Dit is Skemer met Stroom op net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan die Uitklok span, die mooie, die prachtige Monique Reinhard en DJ Zian Sims natuurlijk. Ons kakel nou oor na jou 7 uur nuus.

0: Dit is Honey, net hier op Bok Radio, Bok TV, die aanskoof saam met my Brent Duyne, de wet, een goeie naand. Die tweede dag in een splinter nieuwe maand. Goeie naand, ek vertrou jou, dinsdag was een baie lekker een gewees. Ek is vanavond so blij. Baie opgewonde. Want op een dinsdag, op een maandag, gesels ons Kaapstad regering, vanavond kaptein Cyril Dix, en dit is nie telefonies vanavond nie, hoor die lekker lach, ja, die oorkant my.
1: Ek is hier, Brent, welkom aan al ons luisteraars.
0: Oh, ja nee, vanavond gaan ons baie lekker gesels, ons gesels vanavond finale gedeelte vanavond oor die gesinsgeweld, nie kaptein, wat ons ja. Gaan afsluit vanavond mee.
1: So bykie in diepte praat, om ons luisteraars en ons mense buitenkant te help, want hulle kan ander mense weer help ook, as dit wat ons gaan sê, vir hulle gaan help hier buiten.
0: Daar sê, indien jy alreeds een vraag het vir kaptein, rondom die onderwerp gesinsgeweld 074-2009-89. Baie lekker muziek, wat kom vir jou, vooral in die hele eerste uur. Daar is Piesangskille, Christia Visser is ook hier, Three Dog Night. Een bykie later gaan ons lekker lag, maar ook saam speel Vetkoek Paleis. Dit is Oom Frik en Boeboe, en natuurlijk Worsie en Tannie Ella, wat weer vanavond op hulle stukke is. Maar vereers, goeie naand!

Rikus, nou, met ploeg, jy net hier op Bok Radio, Bok TV, nog lekker muziek, wat kom insluitend, ons kyk gauw vinnig wat trend op die sosiale platforms.

happy, so my heart is this one. Yeah, I'm happy, so my heart is this one. Elke keer dat ek gedink het sal kwyn, maar die ligte het net.

0: alternatief.
1: Yeah!
0: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
2: Op een donker aan diepen jullie maand op die pad na nooit gedag. Waar de rotsen staan, die niet sekkel maan, heb ik lang gewacht die nacht. Heb ik lang gewacht die nacht. Want de skurk van ouds het een zak vol goud daar begraven langs die pad. En elke donker aand met die sekkel maan, kom mij terug en zoek zij schat. Kom mij terug en zoek zij schat. In die verte hoor ik vier hoeven, soos een hartpuls diep in die nacht. Dus of die duivel omjaag, want die maan zit al laag op die pad na nooit gedag. Dus of die duivel omjaag, want die maan zit al laag op die pad na nooit gedag. Bij die spookklippe, nabij nooit gedag, zo die mensen mij vertel. Kan geen man dit waag op een donker nacht. Hij begeef om in die hel, hij begeef om in die hel. Maar ek het vastgestaan en gesê ek gaan, man alleen in donker nacht. Ek myself gestaal en my perd laat haal, maar ek het zoiets nooit verwacht. Ek het zoiets nooit verwacht, want die vuur van gespat uit sy hoeve en die vlamdonge speel in die nacht. En die ruiter leef blij, want sy perk in die pad, na die skat van nooit gedag. En die ruiter leef blij, want sy perk in die pad, na die skat van nooit gedag. Ek het te veel gesien, en ek toch miskien, is die beste plek die huis. Want ek ken gevaar, maar ek trap onklaar, en ek wens ek was al thuis. En ek wens ek was al thuis.

De eerste keer toen ik jou zien, het ik al mijn drama vergeerd. Jij weet niet, maar ik heb de plan.